bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goeienacht.

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
3: Zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Middelkerke sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarde en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch. En die wordt al om 11:00 morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
4: Ja, dat moet alleen zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
2: Ook Robby Dazen zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
5: Ja, inderdaad. 11:00, zaterdag. Ik weet ook niet hoe dat ze erbij zijn gekomen, maar oké, ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad denk ik alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uur voetbal heb. Maar oké, ja, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

meer die fout. Ik ben met jou nog getrouwd. Laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt,

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze vrijdag krijgen we aan de kust veel zon en wat wolkenvelden. Er staat een zwakke zuidelijke bries bij 20 graden. Ook het weekend wordt zonnig.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
4: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
3: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
5: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. En dat zijn wel uitdagingen die permanent zullen blijven. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact aanwezig te houden.
3: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coach Ster Habib Sadeh.
6: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
3: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En ook Lucas Hanvaux pakte zilver op de 400 meter vrije slag. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Bowé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na anderhalf jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert €165.000 voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeijlenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Julet.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijlenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van €520. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Op deze vrijdag krijgen we aan de kust veel zon en wat wolkenvelden. Er staat een zwakke zuidelijke bries bij 20 graden. Ook het weekend wordt zonnig.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
3: Zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Middelkerken sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarde en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch. En die wordt al om 11 uur 's morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
4: Ja, dat moet geleden zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
2: Ook Robbie Dazen zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
5: Ja, inderdaad. 11 uur, zaterdag. Ik weet ook niet hoe ze erbij zijn gekomen. Maar oké, ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad denk ik alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uur voetbal heb. Maar oké, ja, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens, heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoir de Fille. En dan mag u vanavond voor 500 miles. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Vandaag start het tweede weekend van KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Je kan genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. En tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het Vlaams parlement start rond deze tijd het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependaele stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Onder meer op het kindergeld en de subsidies. Vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen overgeven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen.
4: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
3: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n 600 euro. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. En de Portugese bondscoach Jorge Jesus is uitgefloten door Portugese fans voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij heeft ruzie met sterspeler Cristiano Ronaldo. Die is daardoor opgestapt. Portugal won wel met 2-4. De bondscoach zei dat die prestatie belangrijker is dan al de rest. Zondag speelt Portugal een thuiswedstrijd tegen Noorwegen. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
2: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje organiseert een sprokkeltocht door Zandvoorde in samenwerking met de Gezinsbond. Dat gebeurt op zondag 25 oktober.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Bowé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na anderhalf jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert 165.000 euro voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeijlenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Julet.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijlenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van 520 euro. Meer regionieuws over een uur.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

Erfgoedcel Kusterfgoed organiseert haar Erfgoedcafé. Deze bijeenkomst voor iedereen met een hart voor erfgoed gaat door op zaterdag 3 oktober in de Sirk op de Oostendse Oosteroever. Erfgoedliefhebbers en professionals van Oostende tot ver daarbuiten komen hun favoriete erfgoedweetjes aan jou voorstellen. Het Erfgoedcafé is een gratis evenement van Erfgoedcel Kusterfgoed. Inschrijven is noodzakelijk via kusterfgoed.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
3: Zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Middelkerke sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarde en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch. En die wordt al om 11 uur 's morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
4: Ja, dat moet geleden zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
2: Ook Robby Dazen zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
5: Ja, inderdaad. 11 uur, zaterdag. Ik weet ook niet hoe dat ze erbij zijn gekomen, maar oké, ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad, denk ik, alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uren voetbal heb. Maar oké, ja, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
6: Zit niet zo suf met die eeuwige krant, gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Memoir de Fille. En een 8 uur vanavond voor 500 Miles. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. Vandaag start het tweede weekend van KIM, een jaarlijks festival met werken van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Je kan genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be. En tot zondag is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. De deelnemende handelaars doen talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne vrijdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
4: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
3: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven. En moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid? En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
5: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
3: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinken. Onze landgenoten reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorden nogthans bij de favorieten.
6: Hard van begin tot einde in Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten, maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
3: Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
3: Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Bowé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na anderhalf jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert €165.000 voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeijlenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Julet.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijlenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van €520. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
3: Zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Middelkerke sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarde en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch. En die wordt al om 11:00 morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
4: Ja, dat moet geleden zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
2: Ook Robby Dazen zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
5: Ja, inderdaad. 11:00, zaterdag. Ik weet ook niet hoe dat ze erbij zijn gekomen, maar oké, ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad, denk ik, alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uur voetbal heb. Maar oké, ja, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: In De Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Krane. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer moeten kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Bij die onze trap gerenoveerd hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch, hè?
1: Ik zeg het toch.
2: Kom eens hier, weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Beleef de magie van de grootste indoor taptoe van België in Oostende. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome voor een onvergetelijke ervaring van muziek en dans. En uiteraard ook Showkorps Willen is Kunnen uit Oostende neemt deel.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd Van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter die sprak Van Haverbeke rechtstreeks toe.
4: Meneer Van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
3: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en 11.000 euro cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond 1 graad of 20.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

De temperaturen aan de kust dalen vannacht naar 10 graden. Morgen zaterdag veel zon, wat stapelwolken en temperaturen rond de 20 graden. Er staat morgen aan de kust amper wind. Zondag is er eerst wat kans op mist. Vervolgens krijgen we 20 graden met veel zon en wat wolken.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Bowé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na anderhalf jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert €165.000 voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeijlenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Julet.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeijlenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van €520. Meer regionieuws over een uur.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

De temperaturen aan de kust dalen vannacht naar 10 graden. Morgen zaterdag veel zon, wat stapelwolken en temperaturen rond de 20 graden. Er staat morgen aan de kust amper wind. Zondag is er eerst wat kans op mist, vervolgens krijgen we 20 graden met veel zon en wat wolkenvelden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De bedeling van nieuwe GFT-bakken in Oostende loopt vertraging op. Schepen Judith Ooms.
3: Zoals je weet leveren we de boxen of de bakken huis aan huis. We zijn daar volop mee bezig, maar door een technisch probleem in de levering lopen we wel wat vertraging op. Er zijn heel wat wijken in Oostende waar dat de bakken al geleverd zijn. Voor de mensen die al een bak ontvangen hebben, begint de levering vanaf 1 oktober. Voor de mensen die ze nog niet zullen ontvangen hebben op 1 oktober, want dat zijn er ook wel wat, zal de levering of de ophaling starten van zodra de bakken geleverd zijn.
2: Middelkerken sluit een erfpachtovereenkomst met Toerisme Vlaanderen rond 4 kampeer-, sport- en recreatiedomeinen in Lombardzijde. Met de overeenkomst verwerft de gemeente de erfpachtrechten op de betrokken sites voor een periode van 40 jaar. Het gaat om de kampeerterreinen Camping KACB, Westgolf, Camping De Lombarden en Camping Zomerzon. KVDO trekt morgen naar Mechelen voor een competitiematch. En die wordt al om 11:00 's morgens gespeeld. Je hoort speler Milan Beukels bij Timmy van Assen.
4: Ja, dat moet geleden zijn van de U12, denk ik. Dus ja, hoe dat we dat gaan oplossen, zien we wel. Er zijn al mogelijkheden hoe dat we dat gaan doen om daar zo fit mogelijk en zo goed mogelijk aan de aftrap te staan. Maar ja, dat het iets nieuws is en dat het nog niet vaak voorgekomen heeft, dat is een feit, ja.
2: Ook Robbie Dazen zegt dat het lang geleden is dat hij nog 's morgens een match speelde.
5: Ja, inderdaad. 11:00 zaterdag. Ik weet ook niet hoe ze erbij zijn gekomen. Maar oké, ja, het wordt ons zo opgelegd, dus dan gaan we dat doen. Ja, het is inderdaad denk ik alleen van de UA bij de Duiveltjes dat ik nog op dat uur voetbal heb. Maar oké, we moeten spelen en we gaan proberen de klus te doen. Ja.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De nieuwe straten in de verkaveling van de Mosselstraat in Gistel krijgen de namen Schelpenstraat en Oesterstraat. Het voorstel komt van De Naamgevers, een werkgroep van inwoners uit Gistel die meedenkt over nieuwe straatnamen. In het Sint-Andreas Instituut in Oostende werd de dag van de sportclub gehouden. Leerlingen kwamen in de outfit van hun sportclub naar school. Voortaan kunnen leerkrachten in de bibliotheek van Ichtegem een mondzorgkoffer ontlenen. De koffer zit boordevol materiaal om in de klas op een leuke en laagdrempelige manier rond tandenpoetsen en een gezonde mond te werken. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor, dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er ook al een betoging in Brussel. Gemengde gevoelens na de veroordeling van Chris van Haverbeke. Die kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor de moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar euforie is er zeker niet. Je hoort de advocaat van de mama.
4: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
3: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
5: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
3: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Ex-politica Siemal Kawakibi vraagt een vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
6: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank je wel.
7: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
6: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
7: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd. Hè?
3: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. En ons land heeft zijn eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd derde in de wegrit bij de belofte en pakt dus brons.
8: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
3: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden dan. En dat is ook zo begin volgende week.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Op het klein strand in Oostende werd een record aantal zeehonden geteld. Gisteren lagen er 45 zeehonden, waaronder enkele jonge dieren. In Bredene is Emma Boé het nieuwe gemeenteraadslid voor Vooruit. Ze volgt Hannelore Bulke op, die na anderhalf jaar ontslag nam, omdat ze in Oostende gaat wonen. In Blankenbergen neemt het stadsbestuur veiligheidsmaatregelen nadat tegels van de gevel naar beneden vielen. Er werd een veiligheidszone afgebakend. Blankenbergen investeert 165.000 euro voor de werken die enkele weken zullen duren. Morgen wordt de 50ste verjaardag van de August Vermeylenschool in de Schermplantenstraat op Mariakerke gevierd. Directeur Muriel Jule.
3: Dat was inderdaad een hele moderne school, want het was ook de enige lagere school die een eigen zwembad had.
4: Jullie zijn ook de laatste school die destijds in de jaren 70 gebouwd is door de stad.
3: Wij waren inderdaad de allerlaatste school van toenmalig stedelijk onderwijs.
4: Hoe gaat het nu met de Vermeylenschool?
3: Het gaat goed. We zijn geen grote school in vergelijking met alle andere scholen, maar dat is net nu onze sterkte. Een warme school waar iedereen kent en dat is wel heel belangrijk in onze visie.
2: Een 21-jarige man die illegaal aan zijn uitlaat had gewerkt, zodat die meer lawaai zou maken, is veroordeeld. Hij werd betrapt in Oostende en kreeg van de rechter een geldboete van 520 euro. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Let me go.
1: Noordzee Gold Vintage Hits.
2: The sun is out,

boven een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar.

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

Perhaps, perhaps, perhaps.

valt. Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemel over kerken, die in dit vlakke land

en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaart.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kennen?

onze jongste makker, een jongen sterk en koen. Die smakkelt tot een schipper, wat zult gij aan mij doen? Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds een Spaans galjoen. Doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Al in de Noordzee zinken doen.

Och makkers, haalt mij op, want ik ben het zwemmen moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. Mij trekt de Noordzee naar zich toe. Zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na het 1, 2, 3 in godsnaam dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

bijna. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

van medespelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

ben je wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.